0: op een rij.
1: Op een rij.
0: Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.
3: De Royal Air Force Orchestra met Tino Bosch en Cindy Oudhoorn.

De Luchtwachtorkest uit Nederland met Cindy Oudhoorn vocalen en Tino Bosch vocalen in Don't Let the Sun Go Down on Me, een nummer van Elton John. Cindy Oudhoorn, oud kajakzangeres, gaan straks meer van haar horen. Maar dit was dus ergens iets van 2006, geloof ik alweer. Mooie tijd terug. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman en dat blijft jou oud en nieuw afwisselen van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Uit 1984 zijn dit A Flock of Seagulls en The More You Live, The More You Love.

1984, The Flock of Seagulls en The More You Live, The More You Love. Mooie plaat uit dat jaar. Muziek uit 1996 van Cindy Oudshoorn. Soms als ik je zie.

Muziek van Cindy Oudshoorn. Soms als ik je zie. Mooie plaat van haar uit 1996. De Ivy League maakte een bijzonder vrije plaatje. Maar de opnamekwaliteit was altijd een beetje dunnetjes. Een beetje vaag. Een beetje niet zo mooi. Bovendien, het was mono. Nou, daar is gelukkig tegenwoordig wat aan te doen. En iemand die daar volop mee bezig is, Radio Wollaton. Wie het is, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij doet fantastisch werk. Luister maar naar deze Ivy League. En Funny How Love Can Be.

Onvoorstelbaar. Gigantische dynamiek en prachtig mooi stereo van alle vocalen, allemaal links en rechts mooi aanwezig. De Ivy League hoorden wij in 1965 en Funny How Love Can Be. Muziek van Piotr Gilbert, hij vertolkt het in ieder geval. Het nummer van Cosmonova uit 2000. Dit is Dansez avec moi.

0: Jutter Gilbert en Dansez avec moi. En zij studeert Dave uit 1975 en Dansez maintenant.
1: It's one for the money, two for the
0: show. Dit is Presley.
1: Go, cat, go, but don't you...
0: En hij is zijn schoen aangetrokken.

0: Ja, Elvis Presley was dat. En de Blue Suede Shoes. Trein te schrijven is Ida de Nijs. Zomertijd? Nee, zomer zonder tijd.
1: Zindy. Peter Timmerman.

Meatloaf van de Bad Adel Hell CD en LP uit 1977 en Two Out of Three Ain't Bad.

Were the Cost en Paradies bij Desbot Jurt uit de CD Simmer Time. Ja, dat was yesterday, dat was lang geleden dit, hè? Ja, 1977 oorspronkelijk. En dit is uit 1985, Foreigner. En ik zei het al, dat was yesterday.

0: Noah en Lef en een heleboel andere mensen erbij. Together on our own. 2020.
1: Een hoogtepunt uit de jaren 70.
0: Ja, 1976. Dit is Jackpot en Sing My Life.

Jackpot en Sing My Love Song. En op het eind gingen ze zelfs in het buitenland gingen ze verder. Muziek nu van Martijen. En Numinaam. Noem mijn naam. Nou, ik heb mijn best gedaan.

Mooie herinneringen uit de jaren 70. Candy Staten en Young Hearts Run Free was eerst in Dekker Radio vandaag. Hey, leuk! Ik heb er zin in vandaag. Tjonge, jongen. Ik moet zeggen, het zonnetje schijnt in de studio van Dekker Radio. Letterlijk. Lekker warm zo. Hier zijn de Talking Heads. En deze

Nou, Suzanne en Freek hoor je met niemand. En volgens mij zijn ze ermee gestopt, maar ik weet het niet zeker hoor. Dat waren geruchten in elk geval. Deze dame mag ik wel. Ze komt uit Vlaanderen en ze kan heel goed zingen. En ze heet Margriet Hermans. Echte Belgische naam, hè? Alle mooie mannen, die zijn zo lelijk.

20, mort dans 20 jours. 3480, mort dans 20 jours.

Mooi hoor, dat nummer van Das Lekker Dan, zo heet die groep. En Gevoel van Onmacht, van nog niet eens zo lang geleden. Dekker Radio. Ik had het daar straks over de zon die naar binnen scheen. Het regent nu pijpenstelen.

0: Zo zeg, de tijd schiet op. Diesel en Like Hell I Will. Wat zeg je nou, Dekker? Oh ja, we gaan schakelen met Studio 2. Daar zit Wiebe klaar.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio. He used to chase it young and famous way. With his double-bladed sharp knife.

echte country uit Amerika. Een nummer uit 1968 van Tony Joe White. En het verhaal over Old Man Willis. Ja. Dadelijk Angus Gill. Maar eerst Sniff and the Tears. Nou, die kennen we nog wel, hè? En Driver Seat. Ken je dat nummer nog? Luister maar.

0: Angus Gill.
1: Nou hè.
0: Echte country hè. Dat kan niemand nadoen hoor. Mooiheid. Leuke muziek bij Dek Radio. Je wordt er wel een beetje vrolijk van, terwijl het toch een beetje tragisch is wat je zingt. Maar goed, dat doet er allemaal niet, hè? Niet te veel kletsen, Dekker. Nee. Raymond van het Groene Woud wil ook nog wat zeggen. We gaan naar 1981. Tja, tja, tja. Oeh!

0: woensdag gehaktdag komt ineens in mol. Dankjewel, Raymond. En dat was heel leuk.
1: Menno Dekker.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: Muziek uit Italië. Van Mattia Bazar. Ze bestaan nog steeds, echt waar. En solo toehoor je.

0: Lijkt wel een klassiek concert hier. Ja. Prachtig gedaan hoor. Maria Fisselier en Florian Soria. En hun versie van Because We Believe bij Dekker Radio te horen.
1: Jawel.
0: En deze ook van Ramses Shaffi en Lisbeth List. Luister maar.

Ik heb wat grappige muziek eigenlijk klaargezet vandaag. En dit is er ook een van. Hey, in stereo. Cliff Richard at a summer holiday.

0: Jawel, oude meuk met de Canario. 1963, het staat er nog bij ook. Cliff Richard en A Summer Holiday.
1: De Canario.
0: Oh. Ik moet mijn mond houden, want het programma is voorbij. Ja, nou bijna dan. Op het staartje neem ik gauw even afscheid van dit uur De Canario. Matt Bianco neemt ons mee naar het hele uur. Met een summer song. Toepasselijker kan het toch niet, hè? Tot de volgende.

Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. De hits op een rij. Dit is jouw Hitstation. Free Music Radio.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

Even een lekker stevige opener in het programma Bond voor vandaag. Deze is 1985, de Eurythmics. Dave Stewart en Annie Lennox samen met Aretha Franklin in dit geval. Sisters are doing it for themselves. Welkom dat u erbij bent. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Oké, naast de muziek van Jonas Blue en Malith. Dit is Edge of Desire.

0: Een lekker vrolijk moppie deze van Jonas Blue en My Life. Dit was The Edge of Desire. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1965. Dit is Dave Berry. I'm gonna take you there.

0: 1965, de muziek van Dave Barry. I'm gonna take you there. Lang geleden alweer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Hier Pink uit 2009 alweer deze. Funhouse. Ja, laten we er een beetje lol bij maken.

0: We Gonna Burn It Down. Dit was de muziek van Pink. Funhouse was de titel van de plaat. En dat kwam uit het jaar 2009. Dus ook alweer lang geleden.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Naar 2015 met One Direction. Dit is Drag Me Down.

0: Drag Me Down, de muziek van One Direction uit 2015 alweer.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, nieuw werk hier zo van Orlaith Banks. Hedendaagse reggae muziek, nummer de titel Flowers, bloemetjes.

0: Leuke muziek van Orlight Banks. Flowers, de titel van deze Spikpint, een nieuwe plaat. En ja, zo horen we ook de meest nieuwe reggae muziek voorbij komen hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: Ja, het andere wat we u gaan voorschotelen is muziek uit de jaren 90. We gaan naar het jaar 1997. De band Radiohead. Zij hadden toen een hit met een nummer wat getiteld The Karma Police.

0: Zo. Dat is nog eens een nummer wat met een hoop herrie eindigt. Deze 1997, de muziek van deze band Radiohead. Karma Police was de titel van de plaat. Ga ik eens rustig naar de klok kijken en dan zie ik dat we, ja, we moeten richting het half uur. Dat gaan we doen met muziek uit de Roemrecht decennium.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. We gaan naar het jaar 1977. Dat doen we met de band Belle Époque. Zij hadden een hele grote hit in dat jaar met de titel Miss Broadway. We're gonna get it.

Muziek van het jaar 1988, Glenn Madeiraus, ja, zoet gevoiced deze muziek. Long and Lasting Love was de titel van de plaat. Ja, heel veel mensen hopen erop, een eeuwigdurende liefde, hè. Nou, Bob misschien ook wel. Die wiebert wat in de rondte met vrouwen en heeft heel veel kinderen, hoor ik altijd. Welcome to Outcast Town, de titel van deze plaat.

0: rise again.
1: Douwe Bob van Noord 2026, welkom to Outcast Town. We gaan eens even lekker terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van
4: de jaren 60.
1: We gaan 1966 met Marvin Gaye samen met Kim Weston. It takes two. Ja, it takes two to tango, zeggen ze altijd.

0: Ja, lang geleden in 1966, 60 jaar terug in de tijd met Marvin Gaye, Kim Weston, It Takes Two, maar het blijft een lekker plaatje.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2004, deze Nelly Furtado. Dit is Try. Ja, probeer het eens.

0: Muziek van Nelly Furtado anno 2004. Try was de titel van de plaat. Ja, en zo probeer je af en toe eens wat.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje van The Deep Hour. These are my streets.

0: Zo hadden we ook een nieuw werkje hier voorbij. Deze van The Deep Hour. These Are My Streets, de titel van deze opname. Hier in de bonte muziekverzameling.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Hoppen we naar 2022 met Direct. Through the Looking Glass.

De muziek van Direct, Through the Looking Glass, muziek uit 2022. En dat bracht ons dan weer aan het einde van het programma Bond. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang gezellige muziek op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen, ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Mocht u willen reageren, dat mag hoor, janberg.radio@gmail.com, het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag en vertel u wat de muziek is waarmee we uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1973 met Richard en Karen Carpenter, The Carpenters, Top of the World. En daarna hebben we nog een nieuw werkje voor u klaarstaan. Michael Cagle en We Are the Colors of the Sun. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

Ja, La Bamba, een nummer wat ver stamt uit de oudheid van de vorige eeuw. Maar deze maal in een 1987 uitvoering. Een dikke hit ook weer voor Los Lobos in deze cover. La Bamba, fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. De hedendaagse muziek, Paperaxa en Faithless. Dit is New Religion.

0: Vaporexa en Faithless, zo zaten we ook in de hedendaagse muziek. De New Religion. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. Gaan we doen met deze 1968. Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: En dat is de muziek van Director 2007. A Good Thing, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2013 hier de script. And if you could see me now.

0: Muziek van de script. If you could see me now, terug naar 2013.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier zo van de Greg Saylor Project. Dit is New World View.

0: Ja, zo maar even een stukje stevige muziek in het programma. Deze van The Greg Saylor Project. En nummer wat was getiteld The New World View. Ja, wat is uw visie op de wereld? Het is een rommeltje vandaag de dag, denk ik dan.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1996. De muziek van Toni Braxton. Unbreak My Heart.

0: Eventjes terug naar de jaren 90, het jaar 1996 om heel exact te zijn. Toni Braxton was dat en Unbreak My Heart.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Het liedje van de vieze oude man kwam uit in 1973. 1974 de top 40. The Two Degrees en Dirty Old Man.

Langzaam sterft de plaat weg, deze uit 1985, Chris Ria Josephine, de titel van de plaat. Ja, Chris Ria ook inmiddels al niet meer onder ons, zoals zoveel artiesten ons de laatste jaren zijn ontvallen. We gaan door met muziek uit 2022. George Ezra, ja, die is er zeker nog wel. Anyone for you.

0: De muziek van George Ezra. En dit was Anyone For You uit 2022. Deze plaat terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan in 1967. Met deze van The Showstoppers. Ain't Nothing Like A House Party.

0: Ja, Ain't Nothing Like a House Party uit 1967. De band De Showstoppers hoorden we voorbij komen. Ja, dat heeft niks te maken met de house parties. Die kunnen we kennen uit de jaren 90 in het kader van de house muziek natuurlijk. Hè. Dit was heel andere koek. Wij gaan naar het jaar 2002.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Dit is Ingrid. Due Foto.

0: Nieuwe hedendaagse reggae muziek van Curtius. Dit was Live the Now. Wij gaan naar het jaar 2017.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die.
0: Jazeker, wel met Pink doen we dat. Dit is The Beautiful Trauma.

2017 muziek van Pink, The Beautiful Trauma. Hier in de bonte muziekverzameling, kijk op de klok. Zie je dat de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Het zit weer op, het uurtje lang bont op je radiotoestel. Ik ben Jan Berg, ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com, dat is het adres wat daarvoor open staat. Ga ik u nog een hele fijne dag toewensen en u vertellen wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1970 met mevrouw Lynn Anderson. En haar grote hit Rose Garden. En daarna nog een nieuw werkje van Alice Benford, Settle Dreaming. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende mond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

leuk dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. En samen met de Kaizer Chiefs en die Ruby. Ja. Dat was een stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Dat je van deze Vogue en Dancing the Night Away. Ja.

Vincent Kroeg. Geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtend.

Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Het is Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. En wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.

Het was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dit is gewoon een machtige plaat. Het was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind een toekomst? Dat is de aanvraag.

is al jaren mijn lijfliedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist. Want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii. Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Trokken Halter ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was er eentje uit 84 van Will Dura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, buddy, toch? En Hopeloos was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Kago en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Onda, Your Spell.

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met de Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik er weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Mabella Mia.

Je hoorde de Temptations, The Way You Do, The Things You Do, Amerikaanse band die hun hoogtepunt kende in de jaren 60. Nou, samen met de Supremes waren zij de echte hitsellers van Motown. De groep werd opgericht in 1961 in Detroit en het was eigenlijk een soort samensmelting, samenstelling van twee plaatselijke groepen uit Detroit, The Primes en The Distance. Nou, toen de groep begon onder de naam The Temptations bestond hij uit Otis Williams, Melvin Franklin, Elbridge Bryant, Paul Williams en Eddie Kendricks. Nou, later zouden nog vele personele veranderingen volgen. Dan komt hij weer. Jawel, UB40 had in augustus 1990 een hit met dit nummer. En daarmee bereikte zij een 11e plaats in de hitparade. Hey, hallo, welkom deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer verrassen op die onbekende muziek, obscure B-kantjes. De muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Alle ingrediënten die zijn weer aanwezig. Natuurlijk onze nederpopplaat. Dat deze keer met de groep Alderman. En ook onze tragiek van de muziek met Mike Bloomfield. Maar ik heb ook nog deze voor je van Mark Peters. Don't cry for me. One.

leuk is van de Oldies Project, als we muziek aan het zoeken zijn, dan komen we soms razend onbekend, maar toch hele leuke tegen. Dat was met deze ook het geval. Eldorado's Bam Bam Boom. Amerikaanse doo-wopgroep die oorspronkelijk werd opgericht als Perky Lee and the Five Stars. Nou, ze hadden het grootste succes met het nummer At My Front Door. At My Front Door was de nummer 1 plaats te bereiken in de R&B chart destijds in 1955. En daarvoor hoorde je Gary Puckett en de Union Gap Lady Willpower. Nou, de zanger van deze groep die werd geboren in 1942 en begon in zijn tienerjaren al met gitaarspelen. Nou, in eerste instantie werden ze Gary Puckett en de Union Gap genoemd. Later was het gewoon Gary Puckett. Ze waren actief in de tweede helft van de jaren 60. En we begonnen dit trio met Mark Peters, Don't Cry For Me. Engelse zanger die vaak begeleid werd door de band The Silhouettes. Het nummer wat je hoorde kwam uit in november 1964. Zometeen onze tragiek van de muziek met Mike Bloomfield. Maar ik heb nog een aantal hele leuke platen voor je. Onder andere Young Jesse, maar ook deze van Tony Jackson en The Vibrations. Stage Door.

Mike Messenger, Cause of All Mankind. We hebben stad en land proberen af te zoeken om wat zinnigs van deze meneer te kunnen vertellen. Maar het enige wat we tegenkwamen is dat het nummer uit 1966 kwam. Nou, voor de rest, ja. Mocht jij er wat meer van weten, je kan ons deelgenoot daarvan uitmaken. Info, apenstaartje, theoldiesproject.nl. Daarvoor hoorde je Young Jesse, Here Comes Henry. Zijn echte naam is Obedia Donald Jesse. Ja, dan ga je daar gauw een andere naam aan nemen. Hij was afkomstig uit Dallas. Hij nam zijn artiestennaam aan in de jaren 50 en 60 en stond bekend om zijn solo-carrière samen met The Flash. Hij kwam niet uit een echte muzikale familie, al wel. Zijn vader was kok, maar zijn moeder was zeg maar de muzikale spil in het gezin. Zij had een carrière onder de naam Punky Harris. En daarvoor hoorde je Tony Jackson en The Vibrations Stage Door. Voormalig basgitarist van The Searchers, die in juli 1964 de groep verliet en solo ging, omdat hij niet echt tevreden was met de muzikale keuze van de band. Ze kenden niet echt succes, alhoewel ze wel een aantal singles uitbrachten, werd dat succes. Nee, dat hadden ze niet. Zometeen onze nederpopplaat Alderman, maar eerst deze van een hele leuke Sir Cliff Richard. Onbekend nummer, Lamp of Love.

0: onze nederpoplaat, de duo Alderman en Come in the Evening. Een Leids duo dat bestond uit Willem Gert Aldershoff en Bob Zimmerman. Ze maakten begin jaren 70 dit nummer en ze kenden elkaar al van het Rijnland Lyceum en speelden toen ook in de schoolbandjes Storks. Het duo bracht twee singles uit, waarvan dit de eerste was. Het was geen hit, want het nummer wist niet verder te komen dan een tipnotering. Maar ja, desalniettemin toch aardig om eens terug te horen. En daarvoor hoorde je Sarsaparilla, Spooky. Ook van deze plaat niks van kunnen vinden, zo staat er op het papier. En we begonnen dit uur met Cliff Richard, Lamp of Love. Hij werd geboren als Harry Roger Webb en werd in 1995 tot ridder geslagen en gaat sindsdien door het leven als Cliff Richard. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma, bijvoorbeeld voor de nederpopplaat, je kan het ook altijd sturen naar ons welbekend e-mailadres.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren op 28 juli 1943 in Chicago. Mike Bloomfield was een Amerikaans muzikant, gitarist en componist die een van de eerste supersterren van de populaire muziek was. Hij verdiende zijn reputatie uitsluitend omdat hij hoofdzakelijk alleen muziekinstrumenten bespeelde en zelden zong. Bloomfield speelde met veel blueslegendes uit Chicago en zelfs voordat hij zelf beroemd werd. Hij was ook van grote invloed op de midden tot late jaren 60 revival van de klassieke Chicago bluesstijl. In 2003 werd hij gerangschikt op nummer 22 in de Rolling Stones 100 beste gitaristen aller tijden. In de jaren 60 speelde hij met verschillende bands in het land, maar hij wilde een eigen stijl ontwikkelen dat een mengeling was van blues, soul, country en rock en folk. De exacte gebeurtenissen en omstandigheden die hebben geleid tot zijn dood zijn niet duidelijk. Wel is bekend dat Bloomfield werd doodgevonden door een overdosis drugs in zijn auto op 15 februari 1981. De enige details van niet nader genoemde bronnen vertellen dat Bloomfield stierf op een San Francisco feest en werd verplaatst naar een andere locatie in de stad door twee mannen die aanwezig waren op dat feest. Zijn grafsteen is in de Hillside Memorial Park, Culver City, in de buurt van Los Angeles, California, USA. In de tragiek van de muziek, Mike Bloomfield met It's Not Killing Me.

worden de Preachers. Hoe doe je love? Obscure groep. Dat is een van de obscure bandjes in deze aflevering van The Oldies Project. Stond onder leiding van Richard Fortunato. Afkomstig uit Los Angeles. En het nummer dat werd uitgegeven bij het Moon Glow label. En daarvoor hoorde je West Voigt en The Town Tree. I Wanna Lover, Amerikaanse songwriter die het meest bekend is geworden onder zijn artiestennaam Chip Taylor. Hij stond aan de wieg van vele liedjes zoals Angel of the Morning en ook Wild Thing. En we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek Mike Bloomfield, It's No Killing Me. Zometeen, ik heb er nog een stuk of vier voor je. Onder andere The Jinx, Heinz The Creation, maar ook deze van Don and Juan. True Lover Never Runs

Leuk uit deze muziek. Je hoorde de Jinx en Do What They Don't Say. Groep die bestond uit David Hoback, Bill Cunningham, later lid van de Bokstop, Mike Harrison, The White Shy en ook nog Chris Bell. Nou, de groep de Jinx werden opgericht eind 1964, begin 1965. En daarvoor hoorde je Heinz and You Were There. Heinz Bird, voormalig bassist van de Tornadoes. Ja. Hij kwam onder de aandacht van Joe Meek toen deze een winkel bezocht waar Heinz werkte. Joe Meek zorgde er onder andere ook voor dat Heinz zijn haar ging blonderen om zo zijn eigen stijl wat vorm te geven. Heinz hield de muziekbusiness voor gezien toen Joe Meek overleed. En daarvoor hoorde je The Creation Making Time, Engelse rockband die werd opgericht in 1966. Nou, het meest populaire nummer was Painter Man. Nou, dat werd in 1979 gecoverd door Boney M. Gitarist Eddie Phillips van The Creation beschreef hun muziek als rood met paarse flitsen. En wat voor geestverruimende middelen hij daarvoor heeft gebruikt, dat laat ik dan natuurlijk even in het midden. En we begonnen dit kwartet met Don and Juan, True Love Never Runs Smooth. Amerikaans duo dat bestond uit Claude Johnson en Ronald Trone. Toen zij beide een appartement aan het schilderen waren, begonnen zij te zingen. Nou, dat werd opgemerkt door een huurder en die bracht hen in contact met een platenmaatschappij. En dat kan zomaar raar gaan. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Wij iedere keer maar weer. Ik heb er nog eentje voor je van Richard Lewis. Hey Little Girl uit 1954. Graag tot de volgende keer. Dag.

luistert naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

0: Inderdaad, het lijkt alsof de week nog maar begonnen is. En het is alweer woensdag vandaag natuurlijk. Hè. Ja, we hakken de week lekker in twee. Met gehakt en gehaktballen natuurlijk. Heel bijzonder goedemiddag. Welkom in de lunchbreak natuurlijk hier in de club van de lunchbreak. En we zijn er weer tot 10 uur natuurlijk met de leuke plaatjes allemaal. Inderdaad wel. Ja, ik hoop het dan toch. Als het zo niet is, mag ik het ons altijd laten weten natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. We begonnen in ieder geval met eentje uit 1986 van Sheena Easton en The Lover in Me. Ja, dat allemaal gezegd zijnde. Van harte welkom. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. En dank aan onze collega's natuurlijk. Hier is een leuke van Lekkere van Meteor. Zijn vorige gids, zou ik zeggen. Ex-Gitappie, hier is Radio Stilte.
1: Haar ogen zeggen niets, maar je weet precies hoe laat het is. Ze laat het gaan.

Twee natuurlijk van die plaatjes te draaien met die gaatjes in de midden natuurlijk. Hè. Ja, een klein beetje een onderbreking. Mijn excuses daarvoor, Meteor en Radio Stilte. Hey, als je pas afstemt wel, van harte welkom natuurlijk. En wat ligt er in jouw bordje deze woensdag? Wel, je mag het ons altijd laten weten.

Inderdaad, dan denk je zo van, ja, het is voorbij en het komt dan er nog een stukje achter natuurlijk. Hè. Maar we zijn het al een klein beetje gewoon natuurlijk, achter al die jaren. Muziek van Roxette hoor je natuurlijk en The Look hier allemaal in de lunchbreak. En ja, dus straks ook nog onze onvergetelijke hit heb je te goed in deel 1 natuurlijk. En dan ook nog het heetste nieuws van toen. En dat gaat over de Bob Marley Day en Bob Marley Jaar. Dus als je wil weten wat er gebeurd is, wel stay tuned, zou ik zeggen. Hier op jouw fantastisch radiostation. Hier is Donna Summer en She Works Hard for the Money. Zou het waar zijn? Denk het wel, hè? Ja, inderdaad wel. Goedemiddag. Smakelijk eten.

0: Inderdaad, soms wordt ze ook wel eens Queen of the Soul genoemd natuurlijk. Hè. Ik heb het allemaal over Donna Summer en She Works Hard for the Money. Ze heeft het zeker gedaan. We hebben hard gewerkt voor haar held, want ze had vele mooie hits natuurlijk. En een fantastische stem, als je mij vraagt.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor de onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Paul Young en Love of the Coming People.

Uiteraard is Hels muziek van Elf, de branding van de Noordzee. Heel gezellig natuurlijk. En we kijken al allemaal uit natuurlijk naar de zomervakantie. Hè? Ja, inderdaad wel. Love of the Coming People, Paul Jong. Deze dag hier onze onvergetelijke hit natuurlijk. Een onvergetelijke hit. En zet hem maar lekker in je playlist, zou ik zeggen. Want ja, blijf lekker hangen in de oren als je mij vraagt. Hier is Billy Ocean, Caribbean Queen. Zo direct het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes dit lekker deuntje. Smakelijk eten.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede woensdagmiddag. Van harte welkom in Lunchbreak Breaking News van Toen en in deel 2 van The Lunchbreak. Bob Marley wordt op 6 februari 1945 in St. Anna's op Jamaica geboren. Dit jaar viert men op deze dag op Jamaica voor de 25e keer Bob Marley Day. In 1995 was er zelfs een Bob Marley jaar. Inderdaad wel, Bob Marley. En hier is hij met Is This Love?

0: En daarna de muziek uit de leuke hoek natuurlijk van de muziekwereld. Nile Rodgers en dit allemaal met Duran Duran en Free to Love. Onze hit-up van deze week tot en met vrijdag.
1: De Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
2: Op het menu
3: de hit-up van
2: Patrick,
3: de onvergetelijke
2: song,
1: de LP of artiest van de week,
3: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
1: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Inderdaad, aan John Powers zijn stem te horen heeft hij helemaal de alarmklop ingedrukt, hè? Ja, inderdaad wel. St. Elmo's Warrior, ja. Goedemiddag, het is woensdag, hè? Inderdaad wel. We zitten in de helft van de week. We hakken hem lekker in twee. We gaan hakbal eten deze middag. Met een klein beetje spaghetti erbij. Pasta, als het ware, ja. En veel romen van die spekblokjes en allemaal erin. Ja, dus gewoon die spekblokjes die er rap doorheen gaan, als het ware. John Powers dus. Hier in deel 2 van de lunchbreak. En ik heb nog een hele leuke klaarstaan voor jullie. Hier is Tina Turner.

Inderdaad, wel onze artiesten van de week natuurlijk. Tot en met aanstaande vrijdag. Ja, inderdaad wel. Uit Wind and Fire natuurlijk met Boogie Wonderland. Morgen weer een ander liedje van hen natuurlijk. Hè. Zo leren we ze helemaal weer goed kennen natuurlijk. Hè, die mannen van Uit Wind and Fire. Ze waren met een stuk of 9 mannen. Dus tegenwoordig kan dat allemaal niet meer. Is onbetaalbaar geworden. Maar toen was het allemaal wel mogelijk natuurlijk. Inderdaad wel. Hier is Pat Benatar. And Love is a Battlefield. Zo direct de toetjesplaat. Ja, deze moet er ook naar aankomen natuurlijk. Want je hebt de 6 gangen gekozen, hè? Ja, inderdaad wel. En toch hier in de lunchbreak, hè? Ja.

0: Was inderdaad voor de jaren 80 een heel vooruitstrevende videoclip natuurlijk ook met die danseressen en die mooie, mooie kleren natuurlijk. Hè. Love is a Battlefield van Pat Benatar. Ja, inderdaad wel. En als we zo eventjes een blik op de klok werpen, wel, dan is het tijd geworden voor onze toetjesplaat hier deze woensdagmiddag. En dan zit het er alweer helemaal op. Als het leuk is, gaat het natuurlijk wel heel, heel snel op de radio.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, van een zwarte dame naar een blonde dame. Hier is Kim Wilde en Love, Love Blonde.

We waren ook altijd die Russen, hè? Jongen. Oh, dat is een harmonium. Zo, vrienden, geschiedenisles. Tuurlijk. En ook terug met het nodige fotografiegeweld. Dit is.

0: wist je dat? Dat het allemaal broers waren van elkaar? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De broertjes Tuffers. Met de film Saturday Night Fever. Gewoon even lekker terug met jou. Naar toen. Naar eens. Was het 1978. More Than a Woman Tuffers. Terug in de Middle of the Roadshow.
1: Dit is de Middle of the Roadshow.
2: Hans de Knecht.

0: Lekker stil. Ja, heel lekker stil was dat. Nog in jaren 80. En wat waren ze populair onder de jeugd. Toen kennen we natuurlijk ook nog Nederland Muziekland. In die tijd. Ja. En ze waren er meer programma's te vinden waar Nederlandse artiesten nog echt tot het recht kwamen. I can save the day. Daar gaan ze. Roberto Giacchetti en de...
1: Achter de
0: keukengordijn. Lekker terugduiken in de dag 1978. Hij had iets met Amerika en met kussen. Kennen we

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Kom nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wassen.
3: Nou, dat sla ik niet af, hè?

Volgens mij was het ook nog een hele, hele, dikke, dikke, dikke, dikke zomerrit. We hadden over Theo Diemenbrock. Oké, shoot the platter. Levensgevaarlijk mannetje anders. Theo, hoorde je met Oh Darling. Als een fan van achter de keukengordijnen. Terug op de radio. En dat is wel heel lang geleden dat die man gedraaid is volgens mij. Noemen ze zuin op die plaat nog draait. Nou, gelukkig hebben we dan de knecht natuurlijk. Dit zijn de platen met de gaten. De plaatjes met de gaatjes voor de vruchtgaatjes. Een uur lang de Middle of the Road Show. John Jett en de Blackhearts. En nu...

En Master G, Sugar Hill Gang, Weapons Delight, The Hotel, The Motel, The Holiday Inn. Och, welke bakken vanavond. Lijkt wel vakantie. Over vakantie gesproken. Ja, tuurlijk. Laat hem maar komen. Nou, net zo makkelijk. Doen wij totaal niet moeilijk over. Wim en ik hebben al afgesproken, Wim de G en de Knecht. We huren gewoon een bootje. In the summertime.

Jimmy James en zijn vrolijke vagabonden. I go with music. Thanks me in the middle of the road show. Ik zag kort geleden die weervrouw op tv van RTL.

Atlanta, Georgia. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Via het wereldwijde web uiteraard, maar ook via de nodige FM-frequenties. En op de middaghalf. Leuk dat je erbij bent. Ik zou jullie allemaal wel een hele dikke kus achter de oren willen geven. Maar bij deze. Heel kleintje dan. Supertramp, 1977. Give a little bit.

is enough. Vroeg dames, vroeg gezongen. Was gezellig. Ja, daar zat de kassa. En we gaan weer afrekenen. Prima. Waren de dames van de dansschool. En ze konden ook nog een klein hoedje zingen. Doris D, Doris D en de Pins. Van jaren 80. En tot zover de Middellandse Roadshow voor wat betreft vandaag. Maar gelukkig, morgen nog veel meer. En zo meteen, sowieso op de zender, nog meer lekkere programma's. Blijf er lekker bij en ga

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht. De muziekfabriek.
1: Ik heb de liedjes wederom voor je klaarstaan. En het zal mij niet verbazen als er niet iets voor je bij zit. Daarom snel van start.
2: Ron van der Steen is je makker.
1: En of de zon nou wel of niet schijnt. Wij laten hem in ieder geval het komende uurtje lekker voor je schijnen. Hier is Ginger Ninja en Sunshine.

0: Zeer opvallend en lekker eigen tijd. Deze van Calvin Harris. Vandaar misschien ook de titel. Feels so good. Daarvoor zat de Gypsy Kings met Baila mee. En daar krijg ik het alleen maar warm van volgens mij. We begonnen met Ginger Ninja en Sunshine. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. We gaan hem wederom opnieuw doen. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1981.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Alvin Stardust met Pretend. Oorspronkelijk heet deze Engelse zanger Bernard Williams Dury en is geboren in Londen op 27 september 1942. Afhankelijk begin jaren 60 trad hij onder de naam Sean Fenton en de Fentons op. In de jaren 70 veranderde hij zijn naam in Alvin Stardust om aansluiting te vinden bij de populaire glam rock. Zijn act leek wel op die van de 60-jarige ster Dave Barry. In deze periode scoorde hij in Nederland een paar hitjes, waaronder Red Dress en You You. In 1981 scoorde hij zijn nummer 1 hit en dat was met Pretend. Het nummer stond er toen 8 weken in, een week eerder nog op een tweede plaats. En hij schoot verdienstelijk door naar een eerste plaats.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Electric Light Orchestra met Twilight. De rockgroep uit Birmingham was in de jaren 70 en 80 het populairst. ILO werd opgericht in 1971 en kwam voort uit The Move. De band gebruikte instrumenten als een cello en de viool om een meer klassiek geluid te krijgen. In 1975 voegde de bassist en zanger Kelly Crockett zich bij de groep en kwam het album Face the Music uit. Een jaar later verscheen het album A New World Record en dat was wereldwijd een succesalbum. Later zou ook het dubbelalbum Out of the Blue uitkomen, dat algemeen wordt beschouwd als het meesterwerk van de groep en tevens ILO's bekendste hit Mr. Blue Sky bevat. Als gevolg van de toenemende populariteit van de disco kwam ILO in 1979 met het album Discovery. Op dit album stond onder meer de single Don't Bring Me Down. In de jaren 80 zouden nog meer albums van de heren verschijnen. John Lennon was ooit een groot fan van ILO. Ooit heeft hij gezegd, als de Beatles in de jaren 70 waren doorgegaan, dan zouden ze als ILO hebben geklonken. Het nummer Twilight ging echter iets minder in de hitlijst, want het kwam die week van nummertje 32 en zakte naar een 34ste plaats. En dat slechts in 3 weken tijd. We gaan terug naar 28 november, oftewel week 48 van het jaar 1981.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar. Pretend.

Laat je keer op keer verrassen in de muziekfabriek. Er zit vast iets voor je bij. Dat was de grote en de kleine hit. De grote hit van Alvin Stardust en Pretend. Gevolgd door die kleine hit van Electric Light Orchestra. Oftewel ELO en Twilight. Nog van mij te goed in dit uurtje van de muziekfabriek. De Jukebox Classic. En niet te vergeten de oude lullenplaat. De muziekfabriek die staat in het teken van veel muziek. En daarom horen ze bij ons 3 aan 3. En we zijn ook niet vies van het Nederlandstalige lied. Daarom snel door met de volgende 3. En de eerste is een Nederlandstalige. En niet zomaar van de eerste de beste. Ik heb het over Angela Groothuizen. Luister naar Niets Blijft.

0: Ze is helaas niet meer onder ons, maar daarentegen kunnen we genieten van haar muziek. Dit was Amy Winehouse en Our Day Will Come. Daarvoor zat in het midden Jimmy Cliff en Reggae Night. En we begonnen met Angela Groothuizen van het allerhoogste niveau, mag ik wel zeggen, op Nederlandstalig gebied. Prachtig liedje, Niets Blijft.
1: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
0: Peter en Gordon was een Britse popduo dat tijdens de Britse invasie veel succes kende in de Verenigde Staten. Het duo werd in 1964 opgericht door Peter Asher en Gordon Waller.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Met het lied A World Without Love scoorden Peter en Gordon in 1964 een nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer was geschreven door Paul McCartney, die op dat moment een relatie had met actrice Jane Asher. En dat is de jongere zus van Peter. McCartney schreef verschillende nummers voor het duo. Voor het nummer Woman gebruikte hij het pseudoniem Bernard Warp. Dit was een test om te zien of hij ook zonder zijn bekende naam succes zou hebben. Het nummer bereikte in 1966 de 28e plaats in de Britse hitparade. En nummertje 15 in de Nederlandse hitlijst. Het duo ging echter in 1968 uit elkaar. Pogingen van Gordon Waller om solo te gaan mislukte. Peter Asher werd eerst A&R manager bij Apple Records en was later succesvol manager en producent van James Taylor, Linda Ronstadt, Randy Newman en vele andere prominente artiesten. Hun song A World Without Love maakte deel uit van de lijst van 500 songs die de rock'n'roll hebben vormgegeven, samengesteld door de Rock'n'Roll Hall of Fame. Gordon is echter op 17 juli 2009 op 64-jarige leeftijd overleden. Laat ik de jukebox is voor je start en onze toets is voor je indrukker. Luister naar het uit 1964 afkomstige nummer World Without Love. Je aandacht graag voor Peter en Gordon.
1: Jukebox Classic.

Lekker ouderwets stereo, hè? Deze van Peter en Gordon, afkomstig uit 1964. And a world without love. Misschien wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga daarvoor naar de website www.rondvandesteen.nl. Veel muziek in de muziekfabriek. Waaronder ook Madonna. Luister naar die hits.

0: Marcus het vervolgde rijtje van drie. Na zijn schooltijd ging hij werken bij een Britse autofabrikant.
1: Oude lullenplaat.
0: In zijn vrije tijd speelde hij in tal van bandjes. Maar in 1982 ging hij solo.
1: Oude lullenplaat.
0: De single Love of the Common People flopte echter in Groot-Brittannië. Nadat in Groot-Brittannië het nummer Wherever alleen maar het op de eerste plaats was uitgekomen, kwam er een remixte versie. En die versie werd ook in Nederland een hit, namelijk nummer 1. Andere grote hits waren Comeback and Stay en Every Time You Go Away. Ook zong hij mee bij Band 8. Zijn debuutalbum No Parlé haalde de nummer 1 positie in de Nederlandse albumtop 100 en bleef 7 weken bovenaan. En is daarmee zijn meest succesvolle album in Nederland. Het album bevat enkele van zijn grootste hits. Het album From Time to Time, de single collection, is een verzamelaar uit 1991. Met daarop al zijn hits en is op 1 na zijn succesvolste album, gevolgd door The Secret of Association uit 1985. In 1991 scoorde hij nog een grote hit met het duet Senza Una Donna samen met de Italiaanse zanger Zucchero. In de jaren 90 bracht hij minder succesvolle albums uit en verdeelde hij zijn tijd over zijn gezin als enkele muziekprojecten en live optredens. Op 27 oktober 2006 verscheen zijn nieuwe cd Rock Swings. De zanger is zeer herkenbaar door zijn warme stemgeluid. We gaan terug naar 1984 en draaien van Paul Young die dikke hit Love of the Common People.
1: Oude lullenplaat.

Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek. En keer op keer probeer ik je te verrassen door middel van lekkere muziek. En natuurlijk ook niet te vergeten onze vaste items. Ja, als programmamaker mag je het niet zeggen, maar het is toch een meesterwerkje hoor. Uit 1984, Paul Young, Love After Common People. Het liedje stond 10 weken in de hitlijst en 4 weken op een eerste plaats. En Paul maakte ook deel uit van de Q-tips en Set Café. En Paul is helaas niet meer onder ons, want hij is overleden op 53-jarige leeftijd. Als gevolg van een hartaanval. We blijven nog even in de jaren 80 hangen. Oh ja, ik zou het bijna vergeten. Vergeet die oude lullenplaat niet aan te vragen, hè? Via www.ronvandesteen.nl. En dit zijn de Weather Girls.

0: snelle klopper bij het luisteren van dit liedje van de Weather Girls. Dat was ook nog een hele speciale uitvoering.
1: De Muziekfabriek.
0: De titel is ongewijzigd. It's Raining Men.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Verder hadden we nog Cockney Rebel. Uit de jaren 70 met Make Me Smile. En we begonnen met Madonna in het rijtje van 3 met The Power of Goodbye. Nou ja, goodbye is het zeker. Want ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Waaronder die van Tonic. Met medewerking van Tarantula Man. Het liedje heet Big Fat. En vet is die zeker.

0: Open Rij. Open Rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

hoge plank. Ja, hij was heel stoffig. Ik hoest me de... Ja. Maar toch was het wel gaaf dit. Zeker gaaf toen we daar kennis mee maakten. 1984, Vienna van Ultravox. Het was niet de enige hit die ze gemaakt hebben. Zeker niet.

zeker. Nova Star is Engels. Celine Dion is een beetje Frans-Engels. Dat is samen met de Bee Gees in de Immortality. Maar Peter Ternede, Onder Mijn Dak, dat is Nederlandstalig. En de Dolly Dots, Nederlandse band, Engelstalig, rollerskating, dat komt er nu aan. En daarachteraan Anne, met Ruimte voor mij.

0: Deense muziekselectie.
1: Mocht je nou willen reageren op de programma's van dit radiostation, kijk even naar de desbetreffende website van het station. En kijk even hoe je in contact kunt komen. En misschien heb je nog wat suggesties. Dat ik bijvoorbeeld minder moet praten of meer moet praten of andere muziek moet draaien. Laat het gewoon even weten. Dan komt het zeker dik in orde. Overstar nu met Because.

0: Een mooie samenwerking met Celine Dion en de Bee Gees. En Immortality. Ja, daar word je lekker rustig van. En ook vrolijk uiteraard. Onder mijn dak nu van Peter Ternide.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

afsluiten van deze Afternoon Delight, de rollator discoplaat zoals gebruikelijk. Jermaine Hawkins, Spirit Fall Down. Ja, zij is eigenlijk op het singeltje en op de maxi single ook staat van Jermaine. Maar zij heet Jermaine Hawkins officieel. Belinda Kiener uit België afkomstig elke seconde. En laten we nou eerlijk wezen, ik vind het wel leuk dat die erin staat. Wij deden er altijd grapjes over maken. Lee Towers, weet je wel, I can see clear now, want mijn bril is schoon. Zo ging dat, ja. Dat was vroeger de humor.

American Psycho. Lee Towers. Inmiddels zijn gouden microfoon aan de wil gehangen. Hij is natuurlijk op een bepaalde leeftijd dat dat niet meer helemaal kan. Billy Knarr zometeen met elke seconde mist de editors en kill.

10 andere dit. Ik weet het zeker, denk ik. Ja, Tremaine Hawkins, kom op, zeg hij. Met Spirit Fall Down. En ik vind het... hoe zou je dit nou... help mij even, lieve Connecticut, oftewel luisteraars. Belinda Kinnear. Het is af en toe niet uitspreekbaar. Dat valt af en toe heel erg tegen. Jody Harsh nu met Joey.

laatste, want het zit erop. De Golden Ewing met de Burning Stand Band als laatste. Leuk dat je erbij was. Fijn dat je geluisterd hebt. En tot de volgende keer.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en nee, rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat een leuke combinatie was dat. Lenny Kravitz met Vanessa Paradis.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En Vanessa Paradis had natuurlijk al een aantal albums opgenomen en uitgebracht. Hè? Dus was niet meer helemaal de jongste. In de 20 toen. En dit was haar eerste Engelstalige album. En die plaat heet gewoon Vanessa Paradis. En staat dus inderdaad met de letter V. En Lenny Kravitz was de producer van dit album. En dat hoor je ook wel hier en daar. Dit nummer wat je net hoorde lijkt bijvoorbeeld best wel veel op It Ain't Over Till It's Over. Ik vind het een heerlijke plaat nog altijd, dat Be My Baby. En het werd terecht een hele grote hit in heel Europa. Ook in België en in Nederland. Welkom, de trektocht gaat door. We gaan weer een boel mooie tracks draaien. Tot, hoe laat eigenlijk? Ja, dat hangt er vanaf naar welke zender je luistert natuurlijk. Maar Car Classics duurt in ieder geval 2 uur lang. En de V hebben we aangebroken, maar ik heb ook nog een heleboel albums liggen waarvan de titel met een T begint of met een U begint. Dus wat dat betreft hebben we nog genoeg te draaien. En bij de letter T, daar staat een album van Cat Stevens. 2 albums zelfs. Onder andere T for the Tillerman. Daar heb ik vorige week nog wat van gedraaid. Daar kom ik ook nog wel op terug. Maar een andere plaat waar bijvoorbeeld Morning Has Broken op staat. Dat is Teaser and the Firecat. Die plaat die kwam uit in 1971. En er staat ook nog een ander heel mooi nummer op van Cat Stevens. En dat heet Moon Shadow. Oftewel, zie de maan schijnt door de bomen.
2: Dit is het Car Classics albumalfabet.
0: Onzin.
2: Vandaag zijn we bij de letter
1: T.
0: En dat nummer begint heel zacht. Van rechts naar links en terug naar het binnen. Stereo. We zijn

0: je ronddrocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Een tijdje geleden dan draaide ik van deze band, de Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangles. En een andere uitvoering dan, zoals je te vinden is op dit album van de heren en de dames die er ook bij zitten. Some of Shelley's Blues draaide ik vandaag van Uncle Charlie and His Dog Teddy. En daar staat dus ook de officiële single edit op van Mr. Bojangles. Met andere woorden, dat nummer komt zeker ook nog wel een keer voorbij in de komende weken. En die andere uitvoering die staat dan weer op een andere plaat, gedeeltelijk live opgenomen met interviews en ga zo maar door. We hebben daar nog aandacht aan besteed, een tijdje terug aan die plaat. Nou, in ieder geval, dit is een plaat die we de komende week nog wel gaan behandelen. Een fijn album van de Nitty Gritty Dirt Band. Ik hoop die later door zou gaan als de Dirt Band. American Dream werd ook nog een hele grote hit. Dit staat op die Unforgettable Fire, titelnummer van dat album van U2, waarop wordt samengewerkt met Daniel Lanois. Dat zorgde voor een ander geluid. Het hele rauwe geluid van U2, dat was verdwenen. Dit was daarna het resultaat. Ook mooi hoor.

Volgens mij heb ik dit singeltje ook nog van Keith Richards. Zijn eerste solo plaat heet Talk Is Cheap. Die maakte hij in een periode dat hij het niet zo heel goed meer kon vinden met Mick Jagger. Die ruzie die duurde al een tijdje trouwens. Maar toen kwam het toch echt wel tot een dieptepunt tussen die twee. Het zag er echt wel even naar uit dat de Rolling Stones ook niet weer bij elkaar zouden komen. En toen nam hij dus dit album op, Make No Mistake, met die zangeres. Hoe heet ze ook alweer? Ik ben altijd weer haar naam kwijt. Iedere keer weer als ik dan dat weer opzoek, dan denk ik, oh ja, dat is zij. En daarna vergeet ik het weer. Maar dat is Sarah Dash, die onder andere ook nog bij Patti LaBelle en de Blue Bells zat. Opmerkelijk is wel dat de ruzie vrij vlak na het uitbrengen van dit album werd erbij gelegd. Het album heet Talk Is Cheap trouwens, had ik dat al gezegd. Maar vrij vlak hierna, na het uitbrengen van deze plaat, hebben Keith Richards en Mick Jagger het wel bijgelegd. En toen hebben ze toch weer een nieuwe plaat opgenomen. Steel Wheels. En nou ja, je weet dat de Rolling Stones nog steeds bij elkaar zijn. En dat er zelfs dit jaar ook weer een nieuwe plaat is uitgekomen. Ja. Goed, ik wil nog even wat post behandelen. Als je zelf nog wat opmerkingen hebt of nog wat albums mist in het albumalfabet, bij bijvoorbeeld de letters TU, de T, de U en de V, dan mag je me mailen naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Dat is het adres waar je alles naartoe mag sturen. En ik heb verschillende mailtjes gekregen, in ieder geval van Ellie. Die vraagt of ik nog het anders wil draaien van Time Out of Mind van Bob Dylan, namelijk Not Dark Yet. Ja, dat is wel een mooi nummer. Daar kom ik het volgende uur nog even op terug. En Herman Bolsenbroek uit Apeldoorn die heeft ook nog een mail gestuurd met een MP3 erbij. Want een tijdje geleden had ik het namelijk over het nummer Kiss Me van Stephen Tintin Duffy. Wat op zijn album stond, dat ook genoteerd staat in het albumalfabet. En toen zei ik van ja, dat nummer is al een keertje eerder uitgebracht door de band Tintin, waar Stephen Duffy ook bij zat. En dat is een hele andere versie, maar die kwam uit 1983. En ik zoek eigenlijk nog hetzelfde inversie van dat nummer. Vond ik zo leuk. En ja hoor, Herman die heeft hem toegestuurd. Daarvoor onze dank uiteraard. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik hem of vandaag of anders de volgende keer nog een keer ga draaien. Dat vind ik wel leuk om nog even te laten horen. Maar ik denk dat ik daar vandaag niet aan toe kom, want ik las de mail pas toen de hele lijst al was samengesteld voor vandaag. Dus dat wordt denk ik volgende week, dan weet je dat Herman. Maar nogmaals, hartelijk bedankt. En volgende week kom ik daar nog op terug. Goed, door met de lijst, het albumalfabet. En dit staat bij de U van United. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Prachtig.

0: ja, ja. Het was voor het eerst dat Marvin Gaye en Tim and Terrell samen een album opnamen. United uit 1967, maar daarop ook dit Ain't No Mountain High Enough. Wat blijft er toch een heerlijk nummer. En dan ook nog deze versie. Ik vind het ook wel verreweg de mooiste. Het is nog vele malen gecoverd, maar dit vind ik toch wel de beste versie eigenlijk.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En zoals je dat gewend bent, nemen we nog eventjes de nieuwe binnenkomers met je door. De platen die voor het eerst voorkomen in de Album Top 100. Zoals op nummer 99, 96, wat zeg ik, 69, wat zeg ik nou, 96 Months. Die getallen ook altijd. Calvin Harris, een nieuwe plaat op 99. Malcolm Todd met Sweet Boy staat op 95. En dan gaan we heel wat plaatsen verder. En dan komen we uit op 41. En daar vinden we de plaat van Dimmy Borgir, Grand Serpent Rising. Grand Serpent Rising, zo zou je het moeten uitspreken. Maisie Peters met Florissance komt op 30 nieuw binnen. En dan nog wat plaatsjes hoger. Op nummer 3, daar vinden we dan Drake Iceman. Twee weken genoteerd en twee plaatsen naar beneden. Gestegen van 3 naar nummer 2, Thriller van Michael Jackson, ook genoteerd in het albumalfabet. En Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles, gaat weer omhoog van 2 naar nummer 1. De plaat waar ik graag wat van wil laten horen is die plaat van Maisie Peters. Die heb ik eens eventjes goed beluisterd, Florissance. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En ik moet zeggen dat ik het een hele leuke plaat vind van haar. Echt wel de moeite waard om eens naar te luisteren. En dat vonden meerdere mensen. En daarom dat die plaat ook nieuw is binnengekomen op nummer 30 van de Album Top 100. En het nummer wat ik daarvan wil laten horen, vind ik persoonlijk het beste nummer van die plaat. My Regards. Je sociale aandacht, dames en heren, voor Maisie Peters op 30.
2: Nieuw.

Het was een mooie finale van Talking Book van Stevie Wonder, geschreven door hem en zijn toenmalige echtgenoot. Sarita Wright. Prachtig liedje dit. I believe when I fall in love, it will be forever. En daarvoor nog een track van Macy Peters van haar nieuwe album Florescence, of Florescence, dat momenteel genoteerd staat in de album Top 100 op nummer 30. Nieuw deze week. Nou, hartstikke goede plaats. Dan L. Stewart. L. Stewart brak natuurlijk hier in Nederland vooral door met zijn Year of the Cat. Maar ook de opvolger is een plaat die de moeite waard is. Time Passages. Nou, Year of the Cat, die staat bij de Y. Dus daar komen we nog op terug. En deze plaat die is nu aan de beurt. En Time Passages, het titelnummer, dat zul je misschien kennen. Dat lijkt wel een beetje op Year of the Cat. Ook een mooi nummer. Maar dat vind ik ook een mooi nummer. En dit is niet zo bekend. Maar wel lekker, hè? Valentina. Valentina Way. Is de titel van de tweede track op dit album van L. Stewart.

heb het altijd een mooi album gevonden. Of altijd als een mooi nummer gevonden. Het album ken ik eigenlijk helemaal niet. Five van Live. Ik ruim het ook nog. En dit heb ik altijd een goed nummer gevonden. Ik moet wel zeggen dat de recensies op musicmeter.nl over deze plaat niet bepaald mals waren. Ik geloof dat deze plaat niet eens meer 3 sterren krijgt. Dus dat is niet zo'n heel goed teken. Maar ja, ik heb die plaat uit een keer gekregen, geloof ik. En ik zag hem op een gegeven moment gewoon in mijn platenkast staan. En nou ja, ik ken er maar 2 nummers van eigenlijk. Dit nummer en ook Overkomen staat hierop. Nou, dat ga ik ook nog een keer draaien. En mocht je zelf nog tips hebben wat betreft dit album of misschien andere albums, geef het door. Hè. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dan zou het zo maar kunnen zijn dat ik daar nog wel op terugkom. En misschien als je nog wel een tip hebt van die plaat V van Live is helemaal niet zo slecht. Je kunt ook dit nummer ervan draaien. Nou, kom maar door met je titels. En misschien dat je me zelfs wel aanraadt om die plaat een keer in zijn geheel te gaan draaien. Niet op de radio, maar thuis. Nee, ik ga niet op de radio in zijn geheel draaien. Dat doen we niet. Dat vinden ze ook niet goed bij Buma en Stemra. Je staat op Temple of Low Man. Album van Crowded House, Into Temptation.

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller. Car Classics.

Wat een ontzettend fijn nummer is dit, zeg. Van Tonight's the Night van Neil Young en Crazy Horse. En dit was trouwens een wat oude opname. Je moet weten dat deze al is opgenomen in 1970. In de legendarische Fillmore East in New York. Met de toen al overleden zanger Danny Whitten. En Neil Young die wilde graag dit nummer in deze uitvoering op het album Tonight's the Night zetten. Ook wel als een soort van eerbetoon eigenlijk. Want ja, doe maar. Hij is overleden aan een overdosis. En in ieder geval een fantastisch nummer, mooi postuum eerbetoon ook. En een van de mooie nummers van deze plaat van Neil Young en Crazy Horse. Dan Jet Rebel. Van het album Venus en March. Twee samengestelde EP's eigenlijk. Hebben ze bij elkaar gegooid in 2014. En dit was toen de eerste hit voor Jet Rebel. Loop.

Wat een geweldige artiest is die Jet Rebel toch. Dat bewees hij al in 2013 op zijn EP Venus. En Venus, ja, dat EP'tje is samengevoegd met Mars. Venus en Mars. Van de EP Mars heb ik trouwens al behoorlijk wat laten horen toen we nog bij de M zaten in het albumalfabet. Nou, we zullen een aantal nummers van Mars ook nog wel een keertje opnieuw draaien. Want ik denk, weet je wat, ik pak gewoon die hele cd erbij. Venus en Mars. Pakken we ze allemaal nog een keertje. Het is alweer zo lang geleden dat we voor de laatste keer bij de M zaten. Dus kan wel, hè? Louise, uit 2013 komt dat nummer dus. En het werd geen hit, maar het blijft een goed nummer. Goed, dan 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Een interessant boek. Genoeg voor inspiratie, denk ik. En ook Kraftwerk komt regelmatig in voor. Onder andere met The Man Machine, plaat uit 1978. En je kan aan dit nummer, het openingsnummer, The Robots, heel goed horen. Dat heel veel dance DJ's zich hebben laten beïnvloeden door Kraftwerk. En dat alleen al zorgt ervoor dat dit een van de belangrijkste groepen is uit de popmuziek. Kraftwerk als Duitsland. Man Machine. The Robots.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Van de Smien, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links. Nee, rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Albumalfabet.

Het zat de Violator van Depeche Mode, Enjoy the Silence. En toen dit nummer af was, toen hadden de heren echt wel zoiets van, dit is een wereldhit. En inderdaad, dat is het ook. En sowieso een geweldig nummer van deze band. En als je nou dat album opzet, Violator, dan wordt het dus nadat dit nummer afloopt even stil. En dan hoor je nog even dit. Enjoy the silence. En dan wordt het ook nog even een tijdje weer stil. En dan uiteindelijk komt dan ook dit filletje. Dit instrumentaal gedeelte komt dan daarna eigenlijk. Dus dat is zoals het op het album klinkt. De single die stopt dan inderdaad bij die fade-out. Hè. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit bij een radiozender heb gewerkt, waar ze dan zeg maar dat nummer Enjoy the Silence van het album hadden gehaald. En toen werd het ook op de radio heel vaak stil tijdens een non-stop. En dan hoorde ik op een gegeven moment Enjoy the Silence. En dan werd het stil en dan kwam uiteindelijk dit muziekje. En wij maar denken, hoe kan het nou? Hier gaat iets fout. En wat, dat wisten we dan ook niet. Maar goed, in ieder geval een wereldhit voor No Doubt. En als we het dan toch over wereldhits hebben. Car Classics. Dit is er ook eentje. For No Doubt. Een waar gebeurd verhaal van Tragic Kingdom. Hier is Don't Speak. Yeah.

Dat is geen slecht nummer. Can You Forgive Her? Het staat op Very van de Pet Shop Boys. Very Pet Shop Boys. Ook het nummer Go West in hun uitvoering staat op dat album, maar dan in een hele lange versie. Zo lang dat zelfs de heren van Village People daar nog een puntje aan zouden kunnen zagen. Figuurlijk dan. In ieder geval, leuk nummer. En ook een prima album van de Pet Shop Boys, waar we gaan door Don't Speak van No Doubt. Staat op Tragic Kingdom. En ja, dat is inderdaad een waar gebeurd verhaal, want... Gwen Stefani die had verkering met de bassist van No Doubt. Maar ja, dat ging over. Heel pijnlijk allemaal. En toen heeft ze dat nummer geschreven. En ze moesten het wel samen opnemen en ook nog wel samen toeren. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat de emoties in het nummer echt waren. Dan de Waterboys. This is the Sea. Een van hun beste albums. Waarop we ook nog Carl Wellinger horen. En vrij vlak na het verschijnen van dit album zou Carl Wellinger de Waterboys verlaten om met World Party te beginnen. Dit vind ik het mooiste nummer van die plaat. Van This Is The Sea. Don't Bang The Drum.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Een van de meest kwetsbare nummers die Bob Dylan ooit op de plaats zette. It's not dark yet, but it's getting there. Dat is een zin die regelmatig voorkomt in dit nummer. Wat toch ook wel de sterfelijkheid uitdrukt van het leven, nietwaar? En ook zo'n zin als every nerve in my body is so fake and numb. Dat geeft ook wel aan eigenlijk hoe de verteller in dit verhaal zich voelt. Het is een fantastisch nummer, dit van Bob Dylan. En dat staat op het veelgeprezen album Time Out of Mind uit 1997. Geproduceerd door Danny O'Donohue. Inderdaad, dezelfde man die die Unforgettable Fire van U2 produceerde. En dat hoor je ook wel aan het broeierige. Ik moet wel zeggen dat de opnamesessies alles behalve vlekkeloos liepen. De ruzies liepen hoog op tussen Bob Dylan en Danny O'Donohue. Er zijn gitaren aan diggelen geslagen. Dylan liep ook heel vaak de studio uit om af te koelen. Hij fietste rondjes op over de parkeerplaats en dat soort dingen. En veel ruzies werden ook vaak buiten de studio uitgevochten. Want dan om de andere bandleden dan al bij te betrekken, dat vonden Bob Dylan en Danny O'Donohue ook niet zo netjes. Maar uiteindelijk heeft het album wel een aantal Grammy Awards opgeleverd. 3 om precies te zijn. En wat kan ik er verder?

0: Het werd pas in 1980 een hit, maar het staat op een album dat in 1978 komt. De debuutplaat van Van Halen, niet gewoon Van Halen heet.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: We gaan de letters van het album af en weer verruilen voor de cijfers van de Vinyl 33. Welke platen zijn nieuw? Ed O'Brien, Blue Morpho komt binnen op 25. Op 18, Limo Bordier met Grand Serpent Rising. Op 10, Maisie Peters, Florissance. Daar heb ik in het vorige uur nog wat van gedraaid. En de top 3 bestaat uit Olivia Dean, The Art of Loving. Op 3, op 2, Michael Jackson met Thriller. En van 5 naar 1 gezegen, Harry Styles, Kiss All The Time, Disco, Occasionally. Ik ga niks draaien uit de albumlijst van deze week. Ik denk dat ik alvast even vooruitblik. En ik verwacht dat de nieuwe plaat van Paul McCartney op 1 gaat binnenkomen van zowel de album top 100 als van de Vinyl 33. Dat kan haast niet anders. Iedereen heeft het over die plaat namelijk. En die plaat die heet The Boys of a Dungeon Lane. En op die plaat staat ook nog een duet met Good Old Ringo Starr, Home to Us. En dat vind ik een hartstikke leuk nummer. En dat wil ik je heel graag laten horen van deze nieuwe plaat van Paul McCartney.
2: Nieuw.

Het schijnt niet geheel representatief te zijn voor het oeuvre van Goldfrapp. Zo goed ken ik een oeuvre trouwens niet. Maar wat vind ik dit een ongelooflijk mooi nummer. Annabelle, zo heet dit nummer van Goldfrapp. Terug te vinden op Tales of Asa 2013. En het is eigenlijk het verhaal van een meisje dat opgroeit in het geïsoleerde Canada van de jaren 60. En door haar ouders gedwongen wordt om als een jongen te leven. Hoe kom je erop? Maar dat was blijkbaar in die tijd helemaal normaal. En het is eigenlijk ook een soort kritiek. Op de maatschappelijke druk waarbij mensen gedwongen worden om een vaste genderrol te kiezen in plaats van simpelweg beide te mogen zijn. Erg mooi verhaal, erg goed nummer en ook een hele mooie videoclip. Die moet je maar een keertje bekijken op YouTube. Het album Alphabet presenteert bij de letter T ook nog het album Tommy van The Who. En dat is natuurlijk een van de documenten uit de popmuziek. De eerste rockopera ook die ooit werd gemaakt. En het nummer We're Gonna Take It, of We're Not Gonna Take It, Tommy, is natuurlijk een heel belangrijk nummer. Tommy heeft zich inmiddels ontwikkeld als een soort van spiritueel leider. Hij was ooit doofstom, blind. En hij geneest op wonderbaarlijke wijze. En er komt dan een soort van zomerkamp waar dan allemaal volgelingen komen, samenkomen. En Tommy eist dan dat ze gaan leven zoals hij dat ooit heeft gedaan. Met blinddoeken en oorpluggen in. Terwijl ze flipperen en hij verbiedt hen drank en drugs. Ik vind het inderdaad een idioot verhaal ergens. Maar in ieder geval, het gaat mis. Er komt een soort opstand en dan krijg je dus dit soort verhalen.

0: Je rondrocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

We hebben dit van Doe Maar. En ja, je kunt nu bij jezelf denken van die droog die draait alleen maar singles van die albums. Dit was geen single, kan ik je nu alvast vertellen. Maar wel een bekend nummer van Virus, dat uitkwam in 1983. En ik weet nog wel dat ze toen op Pinkpop stonden in dat jaar. En vlak voordat ze dit nummer zouden gaan spelen, werden ze bekogeld met appels en peren. En alles wat er verder voor moest doorgaan. En dat betekent ook wel de omslag van een behoorlijke populariteit. In ieder geval een leuk nummer. Een goed album ook van Doe Maar. En ik moet je zeggen, ik heb ook nog die musical gezien met allemaal Doe Maar nummers samen met mijn lieve vrouw Olga. En het was een hartstikke leuke musical. Ik zat er normaal gesproken nooit naartoe

programma. We hadden die kaartjes gekregen en het was echt leuk. Ja, kan niet anders zeggen. Zal er ook nog een Garbage musical komen? Ja, dat lijkt me zin ik. Maar dit is in ieder geval wel een leuk nummer. Push It. Zal op het album version 2.0. Oftewel versie 2.0. Dat begrijp ik.

Garbage en Push It, zo heet het nummer. En daarvan draaide ik het album Version 2.0. Nou, dat is niet helemaal de goede volgorde. Het album heet Version 2.0 en het nummer heet Push It, zo was het. Ja, precies. Hey, ik heb nog een klein beetje zendtijd over. Ja, ik kan nog wel een stukje draaien van Rory Gallagher. Misschien dat ik dit de volgende keer nog een keer helemaal hoor, want eigenlijk is het veel te mooi om gedeeltelijk te draaien. Het staat op het album Tattoo, dat hij uitbracht in 1973. Ik gaf op mijn vader dat album een keer op een cassettebandje gehad heeft. Heeft een keertje aangeschaft, hij draaide het nooit. Dus ik heb daar later allemaal top 40 muziek overheen opgenomen. Daar heeft hij nooit van gemerkt. Maar het is wel een grof schandaal dat ik dat ooit gedaan heb. Maar ik was toen nog in die tijd een cultuurbaar. Dus neem het me vooral niet kwalijk. Ik maak het goed door dit nummer te draaien. A Million Miles Away. En misschien dat ik hem de volgende keer nog een keer helemaal laat horen. Omdat het zo mooi is. Fijne week. Hoi.

0: Dat is mooi, hè? Ik vind het een prachtvolle plaat om te beginnen, hoor. Hier in de Music Room. Even terug in de tijd naar 1969. Maar we hebben er een remixje van gedraaid, natuurlijk. Netjes kwalitatief. Ze waren eigenlijk een garage band. En de music werd bestempeld als bubblegum music. Wat dat allemaal mag betekenen. Dat moet u zelf maar even uitzoeken, hoor. Het waren die Archies uit 1969 met Sugar Sugar. Dat is mooi. Dat vinden wij hier tenminste in de studio. We dachten, kunnen we ze nog eens loslaten op iedereen die aan het luisteren is. Hier op jouw favoriete radiostation.
1: Your day sounds better with the Music Room. The best music on the best station.
0: In deel 1 van de Music Room kunnen we deze gaan draaien. Alex Warren.

0: Hij is een beetje bekend geworden door TikTok. Alex Warden. Hij heeft ondertussen in een jaar of twee, drie tijd al een hit of acht in de hitparades gezongen hier in de Lage Landen. Zijn grootste daaronder was eigenlijk Ordinary. Maar dit is zijn laatste en die staat in deel 1, niet op nummer 1. Laten we het zo ook stellen. Fever Dream.
1: Every day.
2: Every day.
1: All the time.
3: Turn on the power in your radio.
4: This is
5: The Music Room.
4: The best music on the best station.
0: Ach, een West-Vlaamse dame met een voorliefde voor Oostende, dat denken we tenminste. We hebben het over Camille.

Rest Camille met OMG. Ze heeft ondertussen al een nieuwe. Die hebben we verleden week gedraaid trouwens. Ik heb me ook laten vertellen dat het Circus Camille zou terugkomen in 2026. Dat moeten we gaan bekijken in Oostende dan alweer. Your number one radio. Deze heb ik nog niet zien verschijnen in de Gidparades, wat ik jammer vind. Maar dat gebeurt in de komende weken. Daar zijn we zeker van hoor. Het is een hele mooie. Kijk op!

0: Ach, deze Tymensky is een bluegrass singer. Komt uit Amerika. Dat bluegrass singer dat begroet eigenlijk in grote lijnen tot de country music. En dat hoor je hoor. Kygal, dat is een Noor. Hij woont in Noorwegen, alhoewel hij geboren is in Singapore. Kygal, daar hebben we al heel wat muziek van te horen gekregen in de lage landen hitparades. Mocht u het nog niet doorhebben, dit is commercieel. En wij begonnen een beetje de hitparades. Dan gaan we u wat bijtimmeren, als het ware.
1: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: We gaan naar de Land of Down Under, wat wij Australië noemen dan alweer natuurlijk. We hebben ze leren kennen met het nummer Let It Happen. Verleden maand waren ze trouwens in de Ziggy Dome in Nederland. Was een mooi optreden hoor. Tame Impala, daar hebben we het over. Ze staan nog steeds in de hitparades in België. In Nederland zijn ze ondertussen verdwenen. We kijken er naar uit wat de volgende wordt. Maar we gaan nog even luisteren naar deze gitgenoteerde Dracula. Een eng onderwerp als het erbij.

0: Ze raken steeds meer bekend in de Lage Landen. Deze Tame Impala. Ze noemen zichzelf trouwens een muziekproject. Ja, het is iets wat anders, weet je. In aanloop naar de zomer toe, want daar komen we nu toch wel heel dichtbij. Zomerse klanken op je radio. Welkom in de Music Room.
1: Ladies and gentlemen.
2: Welcome to the Music Room.
1: Let's go.

Dat is Tim Kamrad. Hij noemt zichzelf Kamrad. Komt uit Wuppertal. Dat is Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland natuurlijk. Hij had al eens een grote hit met Changes. Toen dacht hij, laat ik dit nog maar even proberen. En daarom staan

0: Ach, dit koppel heeft een bewogen jaar achter de rug, hoor. Maar ze doen het goed, Suzanne en Freek. Ik dacht, laten we eens niet de laatste nieuwe. Maar ken je dat gevoel gaan draaien? Mooie plaat, toch?
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Deze dame wordt volgende maand 57. Het is er niet aan te zien, dat moeten we toegeven.

dit is nog maar eens bewijs dat de grote sterren elkaar weten te vinden natuurlijk. Jennifer Lopez met David Guetta, de Parijse discjockey. Ach, J-Lo, zo noemen ze wel eens. Maar haar echte naam is eigenlijk Jennifer Lynn Lopez. Maar dat wist u wel natuurlijk.

0: vroeger kon het allemaal niet hoor. Tegenwoordig wel. No limits op de radio. Bedverhalen, ja. Het mag allemaal hoor. Trobi Luna en Bilal Wahib. En in je bed. En wat daar allemaal gebeurt. Ja, dat zouden ze straks allemaal op de radio vertellen. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Welcome to the music room.
3: Let's go.
0: Ze is bekend geworden in de lage landen met haar liedje Die on this Hill. We hebben het over deze Londense Sienna Spyro.

0: Ze is eigenlijk ook bekend geworden door filmpjes te plaatsen op TikTok. En zo is ze doorgebroken. Met haar eerste die een grote hit was, was Die on this Hill. In september wordt ze pas 22, dus een vrij jonge dame, maar een pracht van een stem. Sienna Spyro met Material Lover.
1: Back in time. Taking you back in time.

0: Het muziekgenre werd een beetje de Philadelphia Soul genoemd. Het was 1975, de Stylistics. Toen een geweldig nummer op de radio. En nu een mooie herinnering. Can't give you anything but my love. Eén goede raad.
1: Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Deze keer gaan we een nummer draaien die nog niet in de hitparade staat. Ik hoop dat hij het doet in de komende weken. We zijn in afwachting. Dit is Calum Scott met een pracht van een stem. Gaat u maar even zitten om te luisteren. Eternal Love.

Kijk, als u dit niet gaat streamen, dan weet ik het ook niet meer hoor. Ik noem dit de mannelijke Celine Dion. Kalen Scott, hij komt uit Kingston upon Hill. Dat is meer noordelijk in Engeland. Maar zo mooi deze Eternal Love. Wat een stem heeft die man eigenlijk. Ach. De garen op mijn armen die staan recht. Ja hoor. Eternal Love, Kalen Scott. I am ready to use. Frank Verhoeven. Here goes. Deze twee die doen het ook nog steeds. Liggen.

0: Het zijn twee geren die discussiëren over de liefde. Oh. We noemen dit de lage landen samenwerking, weet je. Belgisch en Nederlands tezamen. Mooi, hè? Niet nodig. Fleming en Meteor. Na 27 weken staan ze nog steeds hoog genoteerd in de hitparades. Tenminste in België dan maar weer. Ik zat er al een tijdje op te wachten, maar...
1: Tijd voor koffie.
2: Hoi, hoi, hoi!
3: The most variety of music is right here on
4: The Music Room.
5: Always a better music mix.
0: Always a better music mix. Deze jongens heb ik graag in het programma. Maar ze moeten er wel in de hitparades genoteerd staan. Maar dat doen ze regelmatig, hoor. We hebben het over Camille Meres, onder met zijn groep. Dit is...

Ach, de muziek is heel goed gespeeld. Prachtig gezongen. Een heel mooie naam van de groep. Alle ingrediënten zijn aanwezig. En ze scoren de ene hit na de andere. Salmier, daar hebben we het over. The Dark Before the Dawn.

0: Na 27 weken nog steeds hoog genoteerd in de Nederlandse top 40. En het is gehunt, weet je.
1: Jawel.
2: Nieuw.
0: Helemaal nieuw. Dit is Inna en Pitbull. No War.

Nou, een prachtig van een duo met totaal verschillende nationaliteiten hoor. Deze Inna, een pittige dame uit Roemenië trouwens. En dan Pitbull uit Miami. Dat is het grote Amerika. Met een pracht van een titel voor deze plaat. No War. Dat is wat we tegenwoordig moeten hebben, weet je. No War. Kijken wat ze doen in de komende weken. Welcome to our house. Kevin en Roxy Dekker.

0: het voelt nu, valt de hart op.
1: Zo heet de Nederlandse top 40 geplukt. Kevin, de Nederlandse rapper met Roxy Dekker. Zij breed de gids aan elkaar. Zoals mijn grootmoeder in de tijd de geitenwolle sokken breiden. Jawel hoor.
2: Frank Verhoeven.

0: Vrij groot vol, weet je. Staat in beide landen, zowel in België als in Nederland op nummer 2. Een beetje dreigend voor de eerste plaats, weet je wel. Nou, daar stond hij al wekenlang hoor. Bruno Mars, Peter Gene Hernandez. De meneer die geboren is in Honolulu trouwens. I just might.
1: Frank Verhoeven.
2: Are you ready?
3: Welcome to the music room.
2: Party time.

0: Wat is de nummer 1 in Nederland? Ja, Nederlandstalig. Och, geen foutje aan de lucht. Geen foutje aan de lucht. Heldere blauwe hemel. Stralende zon en een sangriaatje op terras. Dat is wat we allemaal tegemoet gaan, weet je. Trouwens, dat was...
1: The number one.
0: Ik ga eruit. Einde van deel 1, weet je. Deel 1 is ondertussen geschiedenis geworden. Oh, jawel. Maar geen nood, nog een heleboel collega's die staan klaar om hier jou te gaan entertainen in de komende uren. Maar ook alweer met de betere muziek. Ach, jawel. Er is nog een tweede gedeelte. En ook daarin gaan we alweer de gitparades een beetje onder de loep gaan nemen. Wat er allemaal te gebeuren staat en gebeurd is in de afgelopen weken. In de komende weken. Maar we zien alweer. Dank u wel voor het luisteren. En u weet het wat mij betreft. Ik geef u altijd één goede raad mee. Een hele belangrijke. Wees een beetje lief voor elkaar. Tot in het tweede gedeelte. De groetjes, dag.

0: Het is prachtig om mee te beginnen, weet je. Komt uit het album Mistaken Identity uit 1980. De hit werd in 1981 in de hitparades gegooid. We hebben het over Kim Carnes. Ze heeft nog tezamen gezongen en tezamen gewerkt met Kenny Rogers. En dat ga ik u vertellen. Volgende maand, de dag voordat de zomer begint, wordt deze Kim Carnes 81. Wat gaat de tijd snel, weet je. Better Davies Eyes. Een deuk van de gitten 1981. Trouwens, ik heet u welkom bij de Music Room.
1: Dit is uw favoriete radiostation. U luistert toch ook elke dag?
0: Nou, we gaan nu een beetje bijtimmeren over de gitparades, maar dat weet je wel. Dit is Taylor Swift met Opalite.

0: Wat een repertoire geeft deze dame ondertussen. Maar dat komt een beetje door de Swifties natuurlijk. Trouwens, we hebben hier in de studio een kleine discussie. Want zij is van Pennsylvania. Of het dan een Pennsylvaniaanse is. Ja. Zoekt u het maar even uit hoor. Taylor Swift. Nog steeds hoog in de hitbananas met deze Open Light. Ze heeft ondertussen al een nieuwe. En die gaat over Elizabeth Taylor. Maar meer daarover in de komende weken. Trouwens, dit is de Music Room. Always a better music mix. Dat hadden we eigenlijk moeten horen.
1: Always a better music mix.
0: Zie je wel. Nederlandstalig. Dan houden we hoog in het vaandel hier. En daarom gaan we even terug in de tijd naar 2024 met Hannah May en Maxim.

0: Nou, jawel, ook dit is alweer een laaggelande samenwerking, hoor. Ja, mooi, hè? Maxime met Hanna May. Die stond de afgelopen maand mei maar liefst 10 keer in het voorprogramma van Suzanne en Freek. En dat vinden we mooi. Dat vinden we prachtig. Ik wil dat je liegt. Alleen dat vinden we niet zo mooi. I am ready to
1: use. Frank Verhoeven. Here goes.

Ach, ze zijn helemaal terug hoor. Mel Kink, Reggie Pinkston, Linda Mertens. Maar er is ook een achtergrondzangeres die toch aardig meezingt.

0: zouden we dan toch even vermelden. Deze Merel Kappaert. Die zingt aardig mee in dit nummer, hoor. En bij deze dus. Milkinken en Madison. Dat hadden we nodig de afgelopen weken, weet je. Dat was wel een beetje nodig. Welkom in de Music Room hier op jouw favoriete radio alweer. Ach, en wij begonnen in de gietpanades.
1: Welcome to the Music Room.
2: It's time for music.
0: Ah, ook dit is mooi. Twee grote sterren tezamen. Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: De grote meneer uit Engeland, dat is Ed Sheeran. Met een grote meneer uit Nederland, een Nederlandse disjockey trouwens, Martin Garrix. Op zijn 11e ging hij al door het leven als DJ Martin. Ja, vroeg begonnen, is al gewonnen.
1: Frank Verhoeven.
2: This is your More Music Radio Station.
0: Aaron Blommert, en die kan tellen.
3: Ik

0: hoor je wel zo uit de Gitbenaders geplukt. Arjen Blommaert en Zoe Levi. Prachtige, prachtige, prachtige samenwerking.
1: Ladies and gentlemen, do you remember?
2: The Music Room.
3: Always a better music mix.
0: Deze dame is niet meer weg te denken uit de Gitbenaders. Ondertussen Olivia Rodrigo met een heleboel, zullen we zeggen, vrouwelijke fans. Ach, ook mannelijke natuurlijk. Dit is haar laatste in de Gitbenaders. Drop That.

Straks koffie weten ze me hier te vertellen. Dat is heerlijk, weet je. Olivia Rodrigo. She's born and raised in California. Heeft ondertussen al een paar Grammy Awards op zak als bewijs van haar kwaliteiten alweer. En dit is haar laatste nieuwe. Ik heb me laten vertellen dat er alweer een nieuwe in aantocht is. Maar met deze staat ze genoteerd in de hitparade. Zowel in België als in Nederland. Drop Dead. Wat een titel eigenlijk.

0: het zijn twee Franse gerenwezen, twee Franse discjockeys uit Parijs, namelijk Dorian Lodic en César de Rumel. Offenbach doet hij denken aan Duitsland, maar ze kwam uit Parijs. Eigenaardig, een beetje frappant eigenlijk.
1: Turn your speakers up.
0: Toch wel.
2: The Music Room, and it runs like a train.
3: Danny.

0: Het zijn twee vrolijke jongens te samen hoor. Alleen de titel van de plaat al, die verwijst eigenlijk naar de champagne. Ja, Moet Nou. Robert van Hemert en de allemaal ondertussen Donny.
1: Yester Play.
2: Frank Verhoeven.
1: Come on. Play nothing but the greatest hits.

0: Little from Ibiza. Even terug in de tijd naar 1984 met een Kroatische zanger, weet je. Trouwens, dit nummer kwam al nummer 1 te staan in Italië. Het werd ook een beetje tot de Italian disco gerekend. Een nummer die we nog allemaal kennen. Dacht ik, laat ik hem maar even draaien in de music room.
1: Are you ready to use?
2: Frank Verhoeven.
1: Here goes.
0: Helemaal nieuw, dit is Harry Styles. We zien hem misschien in de komende week.

0: dit zou wel eens de nieuwe opvolger kunnen worden van American Girls. Dance No More, Harry Styles. Jullie hebben hem ondertussen allemaal al kunnen bekijken in het Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Harry Styles. We hebben hem allemaal leren kennen met Sign of the Times. En dat was een deuk van de plaat, net als As It Was.
1: Play more music. Oh yeah. We are your number one radio station.

0: Engelse jongen en een Ierse jongen, die Niall Horan. Hij heeft recent nog een nieuw album op de markt gebracht, heet The Dinner Party. Drive Safe, zo heet het. Als je goed naar de tekst luistert, dan hebt u kunnen horen, dat heeft niets met sturen te maken. Drive Safe, Miles Smit en Niall Horan.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
0: Padadam, pam, padam. Gordo, met de Nederlandse discjockey Rainier Zonneveld. Moet u maar eens gaan opzoeken. Die hebben er wel een paar in Nederland, hoor. Dit is Loco Loco.

0: Gordon Randy Zonneveld, die trouwens bekend staat voor het spelen van altijd zijn eigen muziek en altijd live. Waarvoor we heel veel respect hebben natuurlijk.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Welcome to our house.

0: ik moet toegeven, het is een beetje wennen aan dit nummer, weet je. Maar het nieuwe nummer van de Colombiaanse Shakira, tezamen met de Nigeriaanse Burna Boy. Het lied die zich gemaakt heeft voor haar land. Voor het WK voetbal natuurlijk, in het grote Amerika. Die, die, zo heet het. We kijken wat ze doet in de komende weken met Die Die. En trouwens ook nog met Zoo Zoo, want daar staat ze mee genoteerd in de hitparades.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Zoo Zoo. Nou, enkel Zoo is ook al genoeg, hoor. Welkom in de Music Room, Nederlandstalig. Maxime en Babette, goed dan ook.

0: we moeten toegeven, het klinkt aanstekelijk. Het is Hugel, een discjockey uit de streek van Marseille. Met Salto en Jamai Kan Bam Bam. Of het een echte zomerplaat wordt, dat moeten we nog afwachten in de komende weken. Maar het klinkt zeker aanstekelijk.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Oh, yes. U luistert toch ook elke dag?
0: Ah, jawel. Ook deze doet het goed in de ginparades. Jelly Roll. Come on. And I'm good.

0: We hebben hem ooit Belgische hitparades geplukt. In zijn 10e week notering staat hij daar op 10. Dus in de top 10 alweer. Jelly Roll. And I'm good. Moet je luisteren?
1: This is your favorite radio station.
2: Oh yeah. Always a better music mix.
0: En dan gaan we nu nog te goed.
1: The number 1.
0: En deze week staat in België Alex Warden op nummer 1. Een beetje eigenaardig af en toe. Maar dit is een...

Ook dit nummer is een aardig nummer geworden voor deze Californische Alex Warren. Fever Dream in België op nummer 1 deze week alweer. Hij doet het weken al één stuk in Nederland. En doet het hier in België weer. Ah, mooi toch? Wij gaan eruit. Deel 2 is al geschiedenis geworden. Ik zei het al in deel 1, wat gaat het snel tegenwoordig. Razendsnel. Tijd gaat snel, gebruik hem wel. Wij gaan eruit trouwens. Volgende week zijn we er terug met 2 delen Music Room. En ook dan gaan we weer kijken wat er gebeurt in de gietparades. Ik laat het over in de handen van de collega's hier op jouw radio. Ook zij gaan alweer de betere muziek gaan draaien. Hou het volumeknopje gewoon op 10, dan kunnen de buren meeluisteren. Dat hebben wij bedacht. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week. De groetjes en u weet het, wees een beetje lief voor elkaar.

0: heeft het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen.
2: Flashback Show.
3: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
4: Met Marcel Hergaarden.

En we zijn weer begonnen met een nieuwe aflevering van de Flashback Radio Show. We starten met Thelma Houston en If You Feel It, een track uit de 80's. Oud werk, nieuw werk, je hoort het hier in deze show. 2 uur lang op jouw radio, From East to West, met Mr. J. Caruso en Walter G.

En Jorden, de Daz Band hoorde hier in de Flashback Show. En de One for Fun uit de 80's. Natuurlijk ook nieuw werk vandaag. Hier is Down to Earth en Sweet Surrender.

En dat waren er een drietal tracks. Achterin volgens Earth, Wind & Fire hoorde je natuurlijk I've Had Enough. Daarachteraan Gloria Estefan en de Miami Sound Machine Dr. Beat, legendarische track. Afgesloten met Garrett Duncan. En dit is een nieuwe getiteld Out Here.

Nicole Henry en Everything is Fine in de Flashback Radio Show. Nou, helemaal niet, want die draaitafel hier die heeft af en toe een beetje start-up-perikelen, zeg maar. Hier is Sherelle, Who is Gonna Be?

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. FreeMusicRadio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Herzen.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit is een aantal tracks uit de 80's achter elkaar aan. De laatste was Ollie and Jerry, Breaking. En daar is nou Stopping Us. Daarvoor natuurlijk Dan Hartman, We Are The Young. En Axel F. Axel Foley.

Goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was Tommy Glasses samen met George Montiel en Joan Laya. Universal Flow. We gaan een 2026 remix draaien van Melissa Morgan. Dit is de Fool's Paradise in de Save the Robots remix.

En ik zeg, ja hoor, hij klinkt lekker, deze Save the Robots remix van Melissa Morgan, Fool's Paradise, 2026 remix, vandaag in de Flashback Radio Show.

Hey, top dat je luistert naar de Flashback Claire. Yo, show. Luister hier, nou, ik struikel er bijna over. Foster Rogue was dit, samen met Beverly Skeet en Here For That, de laatste track. Daarvoor natuurlijk Z-Soul en I Want Your Love In. Nu gaan we even Dr. Pekka draaien. Hier is Loose Ends, Hanging on a String.

En zo gaan we naar het einde van de Flashback Radio Show van deze week. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren. Howard Johnson, Everywhere I Go. Ik spreek je natuurlijk graag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering van de Flashback Show met

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouden Ouwe Club.
3: De Gouden Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden.

0: Een duo die afkomstig is uit Amerika. Ja, ja. James D. Train Williams en Hubert Hughes III. Nou, die laatstgenoemde, die ken je misschien niet zo erg eigenlijk. Hij zat vroeger in de jaren 70 bij het groepje M2M. Nou, ze kwamen allebei uit Brooklyn, New York. Ze maakten grote hits onder de naam D. Train. De eerste grote single was You Are The One. You Are The One For Me. En in 1981, daarna kwam nog een... wat kwam er meer eigenlijk? Deze plaat, die we net draaiden, in ieder geval. Uit 83, je hoorde Music. Kun je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. We hebben weer een paar lotjes voor je opgezocht. We hebben nog... wat hebben we nog meer eigenlijk? We hebben natuurlijk de Wheel of Music, maar daarin de muziek van Simply Red. En straks in de tweede uur gaan we natuurlijk weer die prachtige... Woerlied in werking stellen met allemaal Nederlandstalige plaatjes erin uit de jaren 60, 70, 80 en niet meer eigenlijk. Niet meer. Kortom, wij zeggen welkom.
1: Jabba, jabba,
0: de Gouden Ouwe Club. Hier is de Gold Meering.

0: Een nummer die we kunnen terugvinden op een LP van Bruce Springsteen. Manfred Mann maakte een grote hit van 1975. Door The Spirits in the Night. En daarvoor hadden we nog die leuke plaat van The Golden Earring. En Going to the Run. Ik heet je van harte welkom. Want dit is
1: de Gouden Oude Club.
0: Hier zijn ze, de Bee Gees.

Vergaren Glory uit Belfast, Noord-Ierse band. Ze noemen zich Dem. De grote man achter dit gezelschap was natuurlijk Van Morrison. Uit 66 hoorde je Reset Corey. En daarvoor nog de Bee Gees, Maurice, Robin en Barry Kid. En dat ging over You Win Again. Kindje van harte welkom, ga even naar Utrecht. Utrecht. Kip dit nog. 84, hier is Canons.

0: Another Level and Freak Me uit 98. Leuk om je terug te horen trouwens. En daarvoor hadden we nog Frans, Herman, Kees, Erik, Martijn, Verrie, Fred, Mies, Ben, Frank en Mark. Denk je, nou, dat is een groot groepje, een grote band. Het waren allemaal, ik wou niet zeggen bijzondere contacten, maar het waren allemaal mensen die in cadans zaten namelijk. En het was allemaal rondom de zanger Frans Bakker. Een van die grote hits uit de jaren 80 hoorde je natuurlijk Jorre Intimiteit.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Onderweg hoor je John Lennon.
1: Met Nico van der Linden.

Ah, misschien kon je hem nog wel. Een duo uit Engeland. Je hoorde Colin Cole Campsey en George McFarlane. Met andere woorden, je hoorde The Quick. Ja, hun eerste grote succes was natuurlijk Zulu in 1981. En dit was een jaar later hoog genoteerd in de vaderlandse hitparade. En The Rhythm of the Jungle. Maar je hoort het, de hoogstijd voor The Wheel of Music. Een groot rat hier staan, dat is gebaseerd op vier kleuren. Rood, blauw, groen en oranje. En dat correspondeert dan weer met vier hits van dit keer Simply Red. We hebben gekozen voor op rood, Holding Back the Years. Dat is blauw, hè? Blauw, Holding Back the Years. Rood, Fairground. Op groen, Money's Too Tight to Mention. And If You Don't Know Me By Now van de heren, die staat op oranje. Wat gaat het worden? We leggen ons handen op het rad en we geven een draai. En dan gaan we eens kijken wat wij kunnen gaan draaien. Hij komt op, even kijken, op groen wordt het niet. Oranje ook niet. En zijn rondje om, hij eindigt op blauw en dat is deze natuurlijk, dat begrijp je wel.

0: Leuk plaatje uit de Zero's 2005. Een man die grote successen kende met de Creedence Clearwater Revival. John Fogerty en My Toot Toot. En daarvoor gaf het rad aan dat we iets moesten draaien van Simply Red. In dit geval Holding Back the Years.
1: Ja, ja, ja.
0: Onderweg voor je de Nitty Gritty Dirt Band in The American Dream.
2: De Gouden Ouwe Club.

Ja. De Nitty Gritty Dirt Band en Linda Ronstadt bij elkaar. En American Dream. We gaan richting de tijd zijn met CQ het nieuws.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De Gouwe Ouwe Club.
2: De Gouwe Ouwe Club.
1: Met Nico van der Linden.

0: Ja, als je de Pasadena zegt, dan denk je gelijk aan twee hits. Tribute en de band die net draaide. Ja. Riding on a Train. David en Michael Milliner. Andrew Benfield. Jeff Aaron Brown. En Hamish C. Logan. Zij waren verantwoordelijk voor twee hits. In Nederland in ieder geval.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Ik heet je van harte welkom bij het tweede gedeelte van de Gouden Ouwe Club.
1: Met Nico van der Linden.

Power Club.

kort maar krachtig onder het motto. Jorden de Ramones en Rock'n'Roll High School. En daarvoor gaan we nog de Fifth Dimension. Ze kwamen uit Los Angeles. Ze hadden één grote hit. Dat was de plaat die we net draaiden. Die heette Aquarius of the Let the Music. Nee, Let the Sunshine In. Zeker. Die andere hit voor ze was in alleen Amerika een grote hit. Die heette The Wedding Bell Blues. Even rust in de show met Dennis Harry en Jezour de Noe.

Philly Sound in de vorm van de OJ's. En de Backstabbers. Dat is onder de, wat dat geweest zijn, 73, 74. En daarvoor hadden we nog Yuzur Nurur en Nana Cherry en de 7 Seconds. Nou, hier is hij dan, Jesse Dijkstra. Die vroeg om deze plaat. Bij deze is Womack. En The Love Wars.

2006, Jonas Simon Webb en No Worries, No Worries. En dan horen we nog Gewoon Mek en Love Wars. En jullie gedraaid voor... Wie was het ook weer? Even kijken hoor. Jesse Dijkstra natuurlijk.

Ah, lekker zomers. Oh, nu doe je nog. The Clever Kids en Shola Amma met het oude succes van Sunday, Yoda, Taboo in 1999. En daarvoor hadden we nog Paul Simon en You Can Call Me L. Ik heet je van harte welkom. We zijn mensen met de Gouwe Oude Club. En als je wilt reageren, kan hè. gouweoudeclub@gmail.com voor eventuele verzoekplaat. Moet je zelf even beslissen, zeg ik allemaal weer. De hoogste tijd voor de Nederlandstalige Jukebox. Daarin zitten de plaatjes die uit de jaren 60, 70 en 80. Allemaal Nederlandstalig, allemaal... die we kunnen verstaan. Ik heb geen Google Translate nodig. Helemaal niet. Het enige wat ik nodig heb is een muntje. En natuurlijk het getalletje wat ik ga drinken. Even kijken. We gaan vandaag voor 37T. De T van 10 is dus 37T. We gooien het muntje nu in. En dan gaan we eens kijken wat daarvoor in de plaats komt.

0: Ja, vierde jeugd, zeggen we altijd maar weer, hè? Ja, ja, ze staan ermee op en ze gaan ermee naar bed. Waar hebben we het over? Natuurlijk de smartphones. Ja, sir. Ik heet je van harte welkom. Dit is de Gouden Oude Club. Je hoorde Rick Springfield. En hier is Barry Ryan. Hey, graag tot volgende week.
1: Hoi.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Zindy. Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderd in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben het plaatje oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus wel een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

een van mijn favorieten. The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot slot mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En Tatum.

Hold Me Now, in de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor meester Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French, toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder Met Pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. De Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Ja, die zijn het geworden en zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Trailer zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Ze kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

and the sun always shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En dat zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig, daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Altered Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassa Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog maar eventjes de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan het plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee, gaan erover nadenken. 1978, ja, dat was het.

0: Quote uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davin hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.

De Mona Lisa Twins, Play the Beatles and More, hoorde Please Please Me van de dames. Maar ze kunnen ook hun eigen composities maken. Doen ze heel goed, onder andere in, op deze CD Orange. We gaan luisteren naar Still a Friend of Mine.